0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

Party Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is Party Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteit in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004 naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteit in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij één persoon gedood. Twee agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Thank you.
1: Dit is 40 Up Radio.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Directe aanleiding was een uitzending van eind juli, waar Niemuller stelde dat Hitler bepaalde zaken goed zei. Minister Letscher noemde de uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verklaarde vandaag bij aankomst in het eerste Wicklow dat het tekort aan luchtverdediging het grootste probleem is voor Oekraïne. Ze riep landen op onderscheppingsraketten met een aflopende levensduur te doneren. Juli en augustus waren volgens haar de dodelijkste maanden voor de Oekraïnse burgerbevolking door Russische escalatie. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. Het weer dan tot slot. Vanmiddag schijnt in het westen geregeld de zon tussen de stapelwolken door. Elders vallen aanvankelijk nog enkele buitjes, waarna het overal droog wordt met een afwisseling van wolken en zon. Het kwik stijgt naar zo'n 20 graden bij een meest matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

making speeches.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten twee agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht was volledig elektrisch. In augustus kregen bijna 13.000 elektrische auto's een kenteken. Daarmee hadden die auto's een marktaandeel van bijna 49%. In totaal werden ongeveer evenveel nieuwe auto's verkocht als een jaar eerder. Joost Niemöller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzichten over de inhoudelijke koers. Niemöller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letschert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. En zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn afgelopen maand volledig door AI geschreven, meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde door AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur van die krant, Pieter Klok, noemt AI-gebruik ongewenst en overweegt maatregelen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Can we make a snow?
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gazastad. In Deir el-Bala werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. IKEA investeert 1,2 miljard euro om per 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa te verlagen. Populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, maar ook slaapkamermeubels en fauteuils worden gemiddeld 15-25% goedkoper. Voor prijsverlagingen in de Verenigde Staten en Azië wordt 70 miljoen euro uitgetrokken. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond, die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Joost Niemöller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzichten over de inhoudelijke koers. Niemöller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letchert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19-22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Hi there. Just reminding everyone that the next band is at 78 RPM, so kindly get up and change your turntable to 78. Thank you.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. De Chinese staatsrederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur op haar schepen om militaire communicatie af te luisteren nabij Amerikaanse kusten. Dat zeggen 2 hoge Amerikaanse functionarissen. Het bedrijf zou al tientallen jaren inlichtingen verzamelen voor China. De Chinese ambassade in Washington noemde de beschuldigingen volkomen ongegrond. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Frankrijk is vandaag als eerste EU-land begonnen met een extra heffing op extreem goedkope kleding, zogenaamde fast fashion. De maatregel is vooral gericht op webshops als Shein en Temu. De heffing kan oplopen tot 50% van de verkoopprijs. Europese winkels zoals H&M en Zara worden waarschijnlijk niet geraakt door de heffing. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. De schietpartij in Overasselt lijkt verband te houden met een conflict in het drugsmilieu. Volgens ingewijden was de woning van een man die wordt gelinkt aan drugscrimineel Bolle Jos het doelwit. Het conflict zou gaan om honderden kilo's cocaïne. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven en raakten twee agenten gewond. Er zijn meerdere personen aangehouden. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

the sky turns gray.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. Rijkswaterstaat heeft de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uitgesteld tot donderdag. Aanvankelijk zou de vaarweg vanaf vannacht deels gesloten worden vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigde naar de rechter te stappen. Er wordt nu gezocht naar mogelijke alternatieven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Het weer, eerst nog zonnig, vanavond blijft het droog, maar in de loop van de nacht kan er vooral in het westen lokaal een bui vallen. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen in 2031, Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt daarnaast 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Vakbond IG Metall verzet zich hiertegen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning.

En het Japanse kroonprinselijk paar Akishino en Kiko is op 9 september aanwezig bij de uitvaart van de vrijdag overleden Noorse koning Harald. De uitvaartdienst vindt plaats in de Osloose Domkerk. Ook koning Frederik en koningin Mary van Denemarken en het Belgische koningspaar Philippe en Mathilde zijn aanwezig. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen veldenhoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws. Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: moving the riffs.
1: Yeah. That kind of beat.
2: What's that like?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt de hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Hij steunt de tegenmaatregelen die Duitsland dinsdag aankondigde en belooft dat de NAVO zijn beschermingsvermogen voor bondgenoten blijft versterken. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen.

0: Richard K. voor de dubbele moord in Wijtenveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4T Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qassem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. Dit geld is nodig omdat het minderheidskabinet de oppositie tegemoet komt met koopkrachtreparatie. In 2029 verdwijnt de toeslag volledig en betaalt de overheid kinderopvang rechtstreeks, waarbij ouders nog 4% eigen bijdrage betalen. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt de hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Met deze opener herdacht ik nogmaals het vroegtijdige overlijden van Glenn Hansard. Je hoorde hem hier met een van mijn favorieten, Lowly Deserter. Een boeiende track van zijn succesvolle album Didn't He Ramble uit 2015. Glenn Hansard. En we blijven in Ierland met Mick Flannery. Evening Train, dat was zijn debuutalbum in 2007. En het was ook een conceptalbum over de avonturen van twee broers. Het was bedoeld om een musical daarvan te maken, maar dat mislukte grotendeels. Maar nu, in 2026 en 10 albums verder, kwam Flannery met het dubbelalbum The House Must Win. Met bewerkingen van de liedjes op Evening Train en met nieuwe nummers. Voor een nieuw musical drama dat dit jaar werd opgevoerd in Ierland. En je hoort een van die oude, maar bewerkte nummers, Grace's Waltz. Nu samengezongen met Lisa Hennigan.

0: Ron Sexsmith, die trad een paar weken geleden nog op in Nederland. Ik zag een jubelend bericht erover op de Facebookpagina van Edel Donkers. Maar hier hoorde je Ron Sexsmith als gast bij singer-songwriter Matt Ebb, ook uit Canada, in When I Fell, hun eerste single samen. Met daarvoor de Ieren Mick Flannery en Lisa Hannigan in Grace's Waltz. En uit Zuid-Limburg komt het duo en echtpaar Barn en Bell, oftewel Lea Lomans en Jesse Deledda. Dit jaar waren ze wel actief met optredens, meerdere singles en twee EP'tjes van die singles. En een van die singles, die is opgenomen op hun EP In Between, hoor je nu. Het fraaie Thank You, met een lange instrumentale aanloop.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Begin september komt het nieuwe album The Leaving Kind uit van Leon Matchin. 5 singles zijn daarop al vooruitgelopen. Je hoorde een van die 5, Turn Me In. En Leon Matchin zelf groeide op in Florida uit Bosnische ouders die de oorlog waren ontvlucht. Met voor hem Barn & Bell in Thank You. En uit Mobile, Alabama komt de band The Red Clay Strays. Hun nieuwe 4e studioalbum heet Grateful en is in januari uitgebracht. Daarvan Don't Wanna Know.

Ook in september verschijnt het nieuwe album Hope is a Thing in Feathers van Rhiannon Giddens. Haar 7e studioalbum alweer. Daarvan hoorde je Carolina Rain. Met mooie tweede stemmen van fiddler en medecomponist Dirk Powell en zijn dochter Emilia Powell. Met daarvoor The Red Clay Strays in Don't Wanna Know. En Frank Migliorelli en de Dirtnappers hoorde je vorige week al in Zorg aan Zet. Toen met Ever Since You Went Away. En van hetzelfde album Abnormal Conditions hoor je nu Fire Road. In een radiovriendelijke versie. Nou, de originele versie is 2 seconden langer. Dus veel kan het niet verschillen. Ik hoorde alleen een duidelijke shit in die langere versie. Met trouwens in beide een antifascistische toespraak van Tom Morello. Fire Road, Frank Migliorelli en de Dirtnappers.

0: Robbie Klanderman die tipte me over het album Blues Now van de band GA20 met zanger en mondharmonica-speler Charlie Musselwhite. Je hoorde daarvan I'll Change My Style. Begin jaren 60 al geschreven door het duo Manuel Villa en Sleepy King, oftewel David Parker. En als eerste in die tijd uitgevoerd door Gary U.S. Bonds. En een maand later gevolgd trouwens door Jimmy Reed. En dat is wel de bekendste versie. Maar hier hoorde je dus GA20 en Charlie Musselwhite in I'll Change My Style. En Robbie Klanderman tipte me ook over de nieuwe single Volvera Celaya van Steve Earle en Los Lobos. Maar die stond al klaar voor mijn rubriek Mexicana en die hoor je dus nu. Het is hun allereerste samenwerking. Steve Earle schreef het en baseerde zich daarbij op een jeugdherinnering toen hij in de bouw werkte en daar zag dat Mexicaanse werkers van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gingen werken. En het extra geld was bedoeld voor hun familie in Mexico. Hij maakte daar kennis met Cruz, Armando en Eusebio. Maar nu het woord immigratie op ieders lippen ligt, al dus Steve Earle, vroeg hij zich af hoe het met die jongens gaat in deze veranderde samenleving. Nou, hij besloot erover woorden in hun mond te leggen. In dus dit lied, Volvera Celaya. Hier zijn Steve Earle en Los Lobos.
1: Tex-Mex, Mexicali, border songs, mariachi, Mexicana.

Bijna een jaar geleden draaide ik van hun gezamenlijk album Promises het nummer The Road. Ik heb het over het Australische duo Mama Kin Spencer, oftewel Danielle Caruana en Dingo Spencer. De titelsong van het album hebben ze nu in een akoestische versie gestoken, met een prominente rol voor het koorwerk. En die versie, Promises, choir version, die hoorde je zojuist na Steve Earle en Los Lobos. En van Australië naar Nieuw-Zeeland is een kleine stap. En in Nieuw-Zeeland woont de Amerikaanse Tammy Nielsen. En dit jaar werd de Canadese Nieuw-Zeelandse comedie en dramafilm Holidays uitgebracht. En dat gaat over drie oudere nonnen die hun klooster proberen te redden en hiervoor samen met een ongelukkige jongen op een roadtrip gaan. Nou, die Tammy Nielsen schreef hiervoor twee songs en bracht ze samen met een cover van Meredith Willson uit op haar EP Songs from the Motion Picture Holidays. En daarvan hoor je haar Sister Mavis.

0: Paradijs.
1: Na Nieuw-Zeeland van Tammy Nielsen belanden we nu in Engeland, in Winchester, met John Allen. Met In Your Light schopte hij het al tot een notering in de Radio 2 Top 2000, las ik. Zijn nieuwe single hoorde je zojuist, Roll the Dice. Dat vooruitloopt op alweer zijn 8e album, dat in oktober uitkomt. En dat wordt ondersteund door een Nederlandse tour in oktober. En het laatste woord is voor de Jayhawks. Je hoort hun American Midnight van hun nieuwe album Sanctuary Park. American Midnight werd geschreven door Gary Louris. En dan zit het altijd goed, zei mijn betreurde maatje Jan Donkers vaak. En hij had gelijk, luister maar. En ik zeg bedankt voor dat luisteren. En graag tot de volgende week, begin september. En dan is er ook het een en ander veranderd bij 4DUB Radio. Maar zorg aan zet, blijf te horen op zondag om 11 uur 's ochtends, op dinsdag 9 uur 's avonds en nieuw vanaf september, jawel, ook nog op zaterdag om 3 uur 's middags. Graag tot dan.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. Zoekteams hebben de locatie gevonden van een hoge snelheidsveer dat zondag zonk voor de kust van Cyprus. Het schip was onderweg van Cyprus naar het Turkse Tajoutsjou toen het kapseisde. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om het leven en nog ongeveer 20 mensen worden vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd wegens nalatigheid. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de 4e vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Zoals je volgens sommige mensen van Camp Beatles of Camp Stones moet zijn, zo zijn er ook mensen die vinden dat je niet van en Peter Gabriel's Genesis en van de latere Genesis onder leiding van Phil Collins kan houden.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Nou, heb ik zelf ook wat minder op met Phil's latere solo-hits als One More Night en de gezellige foxtrot Two Hearts. Maar tot begin jaren 80 was Genesis met Phil en zonder Gabriel echt wel een topband. Denk aan Mama, aan Abacab, aan Paper Late en aan deze geweldige single uit 1980. Je hoort Genesis met Turn It On Again aan het begin van de nieuwe Songs and Stories, die weer in genres en ouderdom alle kanten opschiet. Klassiek, wave, disco, The American Songbook, rock'n'roll en soul tussen de jaren 50 van de vorige eeuw en nu. Dit is een vrij recente uit Groot-Brittannië uit 2025, The Beaches.

Na een heel decennium aan de lopende band van Tamla Motown werd Stevie Wonder in 1971, 21 en dus volwassen. En één ding wist hij zeker, zijn contract verlengen onder dezelfde voorwaarden zou hij onder geen beding doen. Stevie wilde absolute artistieke vrijheid, anders kon Motown het schudden. Gelukkig voor Stevie, gelukkig voor Motown en gelukkig voor ons kreeg hij zijn zin, want tussen 1971 en 76 leidde dat tot een ononderbroken reeks van 6 absolute meesterwerken. Music of My Mind in 1972 was de tweede. En daarvan hoorde je I Love Everything About You, Stevie Wonder. Zometeen muziek uit 2026. Eerst via de jaren 50 naar de jaren 80. 1958, Gene Vincent.

0: La La Love van Gene Vincent hoorde je The Love That Harms. John Hiatt op zijn plaat Riding With The King uit 1987. En vergeet het niet, Hiatt was toen al 13 jaar plaat aan het maken en kwam uiteindelijk een beetje waar hij wezen moest. Pas zijn volgende plaat, Bring The Family uit 1988, dat was die met Have A Little Faith In Me, was helemaal raak. Dit is al een paar jaar een favoriet bandje van me, Dry Cleaning uit het Verenigd Koninkrijk. Secret Love is de onlangs verschenen derde LP. Eind 2025 draaide ook al de eerste single van die plaat, Let My Love Grow and You'll See The Fruit. Vandaag wat andere nummers van die nieuwe plaat van Dry Cleaning. Vocaliste Florence Shaw hield zich tot nu toe meer bezig met spoken word dan met zang, maar op de derde plaat begint ze wat meer te zingen. Eerste nummer dat ik laat horen is Cruise Ship Designer.
1: I'm a cruise ship designer.

0: Een van de grote klassieke componisten van deze tijd, Hans Zimmer. Verantwoordelijk voor menig filmscore, van The Lion King tot The Gladiator tot Pirates of the Caribbean. Rush is een film uit 2013, waarvan dit de orchestral suite was.
1: Sans.
0: En dan de veilige zien we weer om. Want de muzikale achtbaan van Songs and Stories gaat zo van klassiek naar Franse dark disco uit 1976. Maar eerst Britse pubrock uit datzelfde jaar. The Coursal Flyers.
2: And Stories.

0: songs and stories. Edwin Bent.
1: 40 Up.
2: 40 Up Radio.
1: Music, no filter.

1978, die net zo vooruitstrevend was als een jaar later, I Feel Love van Donna Summer en Giorgio Moroder. Magic Fly van Space. 25 jaar later zou Daft Punk, ook Frans, hierop teruggrijpen met het album Random Access Memory. Dat was die plaat waarop ook Get Lucky stond. Zometeen laat ik je nog wat van Dry Cleaning horen. Eerst The Voice. Nee, niet die voice van John de Mol en Ali B, maar die van Frankie Boy, Sinatra dus. Volgens sommigen was The Rat Pack met Dean Martin en Sammy Davis Jr. een enigszins mafioos gezelschap. Sinatra zelf maakte stoere swingmuziek, maar ook een paar zeer verstilde en muzikaal breekbare platen. Luister eens naar deze, uit 1958. Frank Sinatra sings For Only the Lonely.

Hit My Head All Day. En daarvoor het titelnummer Secret Love van de derde LP van Dry Cleaning. En dit is het verhaal van een Italiaanse hit die nog twee keer een hit werd, maar dan in het Engels. En beide keren op verschillende continenten met een compleet andere tekst. We beginnen het verhaal in Nederland, in Valkenburg, bij de band The Scope. Dit nummer kwam in januari 1967 in de onderste regionen van de Veronica Top 40.

The Scope met Be Mine Again. Dat geldt 60 jaar later als een klassieker in de zogenaamde garage rock. Maar ditzelfde nummer, met een andere tekst, met een top 10 hit in de VS. Niet voor de Nederlandse Scope helaas. The Grassroots uit San Francisco scoorde 14 hits tussen 1966 en 72. En dit was in juni 1967 een tweede. Ze hadden dezelfde melodie als de Scope, maar met een compleet andere tekst. Wat bij de Scope Be Mine Again heette bij de Grassroots Let's Live For Today.

De Grassroots in 1967. Dan moet je niet denken dat die beatgeluiden uit Valkenburg waren overgewaaid naar de internationale hoofdstad van de Flower Power. Dat zat anders. Het origineel van zowel Let's Live for Today als Be Mine Again komt uit Italië. De Rogues was een groep Engelse expats in Italië die al sinds 1963 platen maakten. Deze single verscheen medio 66. Hel met mij, oftewel Piango con me.

de naar Italië geëmigreerde Britse Rogues. Ze waren van plan met een vertaling van een Italiaanse hit ook in Amerika te scoren. Maar jammer voor hen, de Grassroots waren ze net voor. Je hoorde deze internationale drietrap in 1966 en 67 bijna aan het slot van Songs and Stories. Ik hoop dat ik je weer genoeg verschillende stijlen en decennia heb voorgeschoteld. Zo niet, dan neem ik het tot besluit nog even mee naar Brazilië. In luce con la injusticia. Tot besluit. Graag tot de volgende Songs and Stories. Dit is Black Grass.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. In mei verbleven ruim 750 jongeren in een 1-op-1 plaatsing, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met 1 of meer begeleiders zijn. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt geschrokken te zijn. Daarnaast zitten ongeveer 1550 jongeren bij jeugdhulpaanbieders buiten hun regio, mogelijk zelfs in het buitenland, zonder garantie op passende zorg. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11.

0: Ja, daar zijn we weer, Bart. Goeiedag, jongen.
1: Ja.
0: Wij zetten ons onderzoek voor naar het ik en wij in de muziek.
1: Ja.
0: Nou, we lijken wel twee sociologen, zeg. Laten we maar gewoon muziek draaien. Laten wij bij elkaar blijven. Let's stick together.

0: Brian Ferry. Ja, die ging af en toe solo van Roxy Music. En ja, na een stuk of 5, 6 LP's hadden de mannen genoeg van elkaar. En heeft hij alleen nog maar solo gezongen.
1: En dit was ook uit de goede tijd, want het werd steeds vervelender, vond ik.
0: Oh, het werd even van die lounge.
1: Oh, dat was heel erg. Kachtig, maar dit ging lekker tekeer. Heerlijk.
0: Ja, dit was goed. Brian Ferry.
1: Let's stick together. Ja, het eerste uur heb jij iets gedraaid van de Kings. I'm not like everybody else. En ja, de Kings hebben ook heel veel I-nummers gemaakt. No. En een van I Gotta Move.

0: B-kant van All Day and All of the Night.
1: Ja.
0: Wat een nummer, wat een single. Twee A-kanten, zeg maar gewoon. Dat was het geval bij de Kings over het algemeen wel.
1: Ja, die achterkanten. De Sitting on My Sofa was er ook zo eentje. Ook zo'n lekker achterkantje.
0: Ja, heerlijk. Nou, I Need You vond ik ook zo'n geweldige achterkant. Ja. Prachtig mooi.
1: Ja, toch een beetje simpele nummers. Het leek wel Nederbeat, zei ik dan. Ik denk dat de Kings de Nederbeat heel erg hebben geïnspireerd.
0: Dat lijkt mij ook, ja. Klopt.
1: Eenvoudige teksten die ik als middelbare scholier gewoon snap. Gotta move.
0: En mee kunnen zingen.
1: Wegwezen, ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Vorige uitzending draaide ik dat prachtige nummer. Me, Myself, I van Joan Armatrading. Zo van, laat mij maar lekker in mijn eentje. En dan ben ik gelukkig genoeg. En ja, erop had ze al zo'n nummer. I am lucky, zong ze toen.

0: I'm Lucky. Ja, ik geloof dat hij ook van de LP komt. Walk Under Ladders. Zo van, ik loop gewoon onder ladders door. Mij overkomt niks.
1: Oh, okay.
0: Ik ben gewoon gelukkig.
1: Ja,
0: ik ben oké, jij bent oké. Dat was ook zo'n kreet uit die tijd. Verschrikkelijk.
1: Nee, dat moeten we niet doen. We hadden het net over de synthesizers. Die klinken in dit nummer wel erg goed. Hè? We hebben natuurlijk een tijd gehad dat dacht, synthesizers. Maar hier is het functioneel en mooi.
0: Bij John Armtrading. Was het goed.
1: Ja. Oké, ik ga terug naar de goede oude tijd weer. Want ik wil dit uur ook vooral de grote namen nog een keertje aan bod laten komen. Beatles, Stones, The Kings heb ik net gehad. En ik kom ook terecht bij The Beach Boys natuurlijk. I Get Around.

0: letter I in de titel staat. I Get Around.
1: Ja, en nou, ik heb er eentje die overtreft het toch. Die heet alleen maar Ikke, dat nummer. Dat nummer heet Ikke. Dat is een singeltje. Dus als je dat frietgeluiden hoort, dan weet je waar het vandaan komt. Dat is van Ronnie en de Ronnies. Dat was een satellietgroep van Peter Cobain. Die heeft ook de teksten voor ze geschreven. De zanger was Ronnie Schutte. Die had een solo-hit met ze zeggen dat ik altijd dronken ben. Maar dat klopt niet. The Strange Effect was dat in het Nederlands.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En dat was zo succesvol. Toen heeft hij een eigen groepje gekregen. Met Boom Boom is Ho. En Wie van de 10 heeft de keeper gezien? Echt bestaat nog steeds. Geen album van Ronnie en de Ronnies. Platenmaatschappijen, doe daar wat aan, zei je dan vroeger. Maar die bestaan niet meer, platenmaatschappijen. Het zijn allemaal streammaatschappijen geworden.
0: Zou je dat bij concerten niet kunnen uitbrengen, zoiets?
1: Of misschien wel.
0: Want ze hebben het ook opnieuw uitgebracht.
1: Ja, ja, ja. Dus ja, nou, een beetje niet. Die cult, die rare cultgroepjes. Ja. Ja, zoals de Beathead-cd's van Martin Kalmans vroeger.
0: Oh, die waren ook zo goed.
1: Die zijn zo leuk. Die zou je nu allemaal op LP moeten persen. Mm. Ja. Oké, okay, te veel geluld, genoeg geluld. Ik ga er eentje pikken. Ikke en de rest kan stikken. Ronnie en de Ronnie.

0: legendarische tekstregel. En ze knipte met een schaar een badpak. Haar directoire.
1: Ja, hij is prachtig.
0: Dit was dus Ronnie en Ronnie's. Ik ga er eentje pikken. Nooit de hit geweest. De vent van die beestjes, die bezingt hij. Dat is natuurlijk ook Ronnie zelf.
1: Die was niet goed, Nick.
0: Ja, het plaatje heb ik al heel lang, weet je waarom?
1: Nou?
0: Ik heb er mijn naam opgeschreven. Dat zou ik nu nooit
1: nee,
0: meer doen.
1: Nee, dat was...
0: Nee, ik heb hem in de uitverkoop gekocht. Bij Van Boksel in Breda. Ik denk dat ik 99 cent heb betaald.
1: Maar, mooi bedrag.
0: En nu is hij wat duurder, investering gebleken.
1: Ja, want je moet hem maar zien te vinden. Dus je ziet hem niet zo vaak, deze single.
0: Nee.
1: Ik heb hem ook. Ik vind hem ontzettend leuk.
0: Ja. Maar ja, het was na beestjes was het uit. Was het ja. Uit. Eén hit. Daarna hadden we er genoeg van.
1: Goed, Ronnie en de Ronnies. En ja, met hun leuke teksten. En ja, ik ga naar de Ramones. I Don't Care. Een single geweest. Kwam van een LP, Rocket to Russia. En I Don't Care. Waar maken ze zich helemaal geen drukte om? Nou, I Don't Care About This World. En I Don't Care About That Girl. En ze zingen op een gegeven moment ook nog zelfs I Don't Care About These Words. Nou ja, luister zelf naar de single I Don't Care.

0: dat was hem helemaal. I don't care.
1: Ja, dat is een verzameling van Nederlandse punk-singles. Ook onder deze titel verschenen. Hè?
0: Oh.
1: Ja, zo'n hele mooie rechtstaande cd-box. Mm. Met het complete overzicht van al die cultgroepjes.
0: Oh ja.
1: Heb je die niet?
0: Ja, dat was met de hoes van Joost Zwarte.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, zeker prachtig.
1: Je heet het toch ook I Don't Care?
0: Volgens mij wel, ja.
1: Ja. Nou, dat zegt gewoon alles. Hè.
0: Ja.
1: De punkbeweging. I don't care. Goed, dat in tegenstelling tot de jaren 60... toen het wij-gevoel toch wat meer overheerste. Vriendjes van mij op de middelbare school... die hadden een band, die noemden ze de Wij. W-I-J, dus niet met de E-I. Mm-hmm. En dat was een tegenhanger uiteraard van het. En die zongen dus... Hun grote hit was Gloria. Daar kreeg je al de middelbare scholieren mee op tafel.
0: Mm-hmm.
1: Als later begrepen we dat dat geen eigen compositie was.
0: Jeetje.
1: Nee. Goed, je had in die tijd meer groepen, zoals de We Five had je. Maar je had ook de groep, die heette We the People.
0: We the People, ja, zeker.
1: Dat zijn namen die je nu niet meer aan bandjes zou geven. Hè?
0: Nee.
1: Maar goed, We the People, die hebben dat nummer In the Past. En dat ken ik vooral van dat zuchtmeisje Delphine, die daarvan heeft gemaakt La Fermeture Éclair. Maar dit origineel heette dus In the Past. En is gezongen door The We, The People.

0: We the People. Ja, echt een beetje pre-hippie muziek, hè?
1: Ja, maar wel mooi.
0: Mooi, hè?
1: Ook, ja, typisch Amerikaanse garage vind ik het ook, hoor. Ja. Vind je niet?
0: Maar in het Frans klonk die dus ook goed.
1: Oké, mooi. Ja, ik ken het niet in het Frans. Ik ken dit nummer wel, natuurlijk.
0: Hij staat op mijn verzamelplaat.
1: Oh.
0: J'aime les filles.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn dus een stuk of 35 zuchtmeisjes bij elkaar. Oh, die heb je toch wel?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Heb
1: het
0: je
1: is een dubbele P of zoiets. Ik was wel bij de presentatie.
0: Heb je hem toen nooit?
1: In de tijd bij Concerto.
0: Nou, ja, je raadt nooit wat jij op je verjaardag krijgt.
1: Nou, ik ben benieuwd, dankjewel.
0: Nee, ik heb van de week toevallig mijn werk zitten opruimen. Toen kwam ik er nog 4 tegen.
1: Ach, nou ja, ik hou me aan me volgen.
0: Oké.
1: Nou, aanleiding voor onze muziek en wij muziek. Dat was een artikel in de Volkskrant. Waarin werd gezegd dat er tegenwoordig zoveel ik-nummers worden uitgebracht. En dat het vroeger misschien allemaal wel heel anders was. Dat is dus niet zo, dat laatste. Vroeger was het precies hetzelfde. En ik moest gelijk denken aan de LP A Hard Day's Night van de Beatles. Want die heb ik even tevoorschijn getoverd. En als we het dan toch over ik hebben, daar staat op: I should have known better if I fell. I'm happy to dance with you. And I love her. Tell me why. Can buy me love. I'll cry instead when I get home. And I'll be back. Nou ja.
0: And I want to hold your hand.
1: Die stond nog niet op A Hard Day's Night. Maar verder hebben de Beatles ook heel verschrikkelijk veel ik- en I-nummers uitgebracht.
0: Kortom, maar iedereen die lult maar net in de krant.
1: Nou ja, precies. Het is leuk. Het was
0: de
1: krant
0: brengt leugens in dat land, zei mijn opa altijd.
1: Och ja? Dat deed je goed.
0: Ken je die niet meer?
1: Nee, die ging
0: hele
1: niet.
0: Ouderwetse uitdrukking.
1: Ach jee, ja.
0: Ja, tegenwoordig zijn het de sociale media die leugens in het land brengen.
1: Ongelooflijk, maar goed. Ik heb gekozen voor If I Fell. Vind je dat goed? Of wil je liever een ander nummer?
0: Nee, heel mooi.
2: If

0: Mooi, en er was iets heel bijzonders met het nummer, Fik, wat jij mij net vertelde.
1: Ja, er zit geen refrein in. Het is, het begint al zonder intro. Meteen zit je in de uitzending. En ze zingen eigenlijk alleen maar coupletten. Het gaat maar door, er zit geen break in. En pas op het einde krijg je even een gitaartje.
0: Ja, op plaats, ja.
1: Dus het was een heel experimenteel nummer. Daar komen we nu pas achter.
0: Ja.
1: We vonden het een beetje sentimenteel, maar het is toch een avant-gardistisch nummer.
0: Mm-hmm. En zelfs op single uitgebracht.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, mooi.
1: Stijlbreuk nu. Ik ga nu naar de jaren 90. Ik heb een keer in Frankfurt op de Boegmesse gedraaid. Bij een Duits feest. En dat vonden ze allemaal geweldig. Maar ze zeiden alleen, waarom draai je zo weinig Duitse muziek? En toen had ik een goede kennis uit het boekenvak. Die heeft mij toen geleerd dat Annette Humpe zo belangrijk was. De zusjes Humpe. En die hadden een bandje ook, Zwei Raumwohnung. En het was hele andere muziek dan ik eigenlijk kende. Maar ik vind het bloedmooi. Ich und Elen, zingt ze.

0: Inga Humpe. Oftewel de helft van Swairam Wonung. En haar zusje was Annette Humpe. Die ik net abusieflijk al aankondigde als maker van dit nummer. Maar het was haar zusje.
1: Oké, mooi. Ik dacht aanvankelijk dat het jaren 80 Neue Welle was. Maar het is van veel, veel later datum. Hè?
0: Ja, het is van 2002.
1: Ach.
0: Maar de Neue Welle, daar waren ze ook al actief in. Hoor. Mm-hmm. En dat nummer van Kodo Duze auf Zonneschriet. Of zoiets, zo'n soort platen. Dat was ook al van Annette Humpe. Dus komt wel uit die traditie voort van de Neue Welle.
1: Ze doen al lang mee dus. Bestaan ze nog? Doen ze nog, maken ze nog muziek?
0: Ja, ze zijn natuurlijk nu 50, 60. Maar in Duitsland wereldberoemd. En in Nederland niemand van gehoord.
1: Nee, ik ook niet. Maar jij wel. En wij nu ook. Allemaal leuk.
0: Ik heb zometeen nog Annette Humpe.
1: Okay,
0: om het goed te maken.
1: Ben benieuwd. We gaan naar de Stones, want ik zeg al, ik wilde de grote namen. Nee, we hebben het over de grote namen. En het eerste LP, mijn eerste LP, dat was de eerste LP van de Stones, die in Engeland werd uitgebracht als England's Newest Hitmakers. En ook daarop vinden wij veel ik-nummers. Honest I Do, Now I've Got a Witness, I'm a King Bee, and Can I Get a Witness? En natuurlijk ook I Just Want to Make Love to You. En dat nummer, dat wil ik gaan draaien. LP stond vol met covers, want de Stones speelden aanvankelijk alleen maar covers. Tell Me is een eigen nummer geweest op die LP te vinden, maar voor de rest alleen maar covers.
0: Dat was Brian Jones, hè? Die was de belangrijkste man toen.
1: Die heeft de zaak bij elkaar gebracht en die was de motor achter de band.
0: En die hield van dit soort repertoire.
1: Jawel.
0: Die bracht dat binnen. Hè?
1: Ja, maar ik denk dat de anderen het ook wel goed vonden. Die liep ook wel met al die blues-LP's te sjouwen. En ja, op een gegeven moment kregen ze het advies, jongens, ga zelf nummers schrijven, want dat brengt veel meer op. En dat zijn ze toen gaan doen, Jagger en Richards. En dat heeft ze geen windeieren gelegd. En Jones, die werd langzamerhand
0: het zwembad ingeduwd.
1: Precies. Er is laatst een documentaire nog op tv over geweest. Ik heb het gezien.
0: Heb ik gemist, maar.
1: Ja, dat is wel interessant. Leuke beelden wel weer ook.
0: Ja.
1: Maar, en hij bleek toch niet zo'n aangenaam persoon te zijn, die Brian Jones. Nee. Dus, nou ja, goed. Hij was wel belangrijk voor de eerste periode. En daar gaan we iets van draaien. I just want to make love to you.

0: een Willie Dixon nummer. Uitgebracht ook ooit een keer door Etta James. Maar de Stones die maakten er toch eigenlijk altijd weer een eigen nummer van. En het werd altijd wat agressiever, wat sneller. En het werd echt Engels. Ik was wel een fan van al deze uitvoeringen van de Stones. En later krijgen we nog de Pretty Things, die ook van alles uit Amerika hebben gejat. De oorspronkelijke versies, prachtig. Maar het zijn gewoon andere nummers, lijkt het wel.
1: Ja. Maar ze waren een veelbelovend bandje toen.
0: Jawel, ja.
1: Het is nog uiteindelijk wel goed gekomen.
0: Zijn ze nog een beetje doorgegaan?
1: Ja. Nou ja, en dan komen ze met weer een ik-nummer. Hè? I Wanna Be Your Man. En dat is dan geschreven door...
0: De Beatles.
1: De Beatles, Lennon en McCartney.
0: Ja, dus... waarvan John Lennon zei... Ze vroegen om een nummer en toen dachten we... Nou, we geven ze maar dat nummer. Niet ons beste nummer, want dat zouden we een beetje zonde vinden. Maar ik vind het een geweldig nummer ook, hoor.
1: Ja, een grote hit ook, hoorde dat.
0: Zeker.
1: Oké, ik had al beloofd Annette Humpe, de zuster van Inga Humpe. En samen hebben ze gezongen in een bandje en dat heette... En dat past precies in het thema Ich plus Ich. En... Ja. Ich muss einfach nach der Titel suchen.
2: Montag tue ich nichts.
0: Sag mal.
2: Nur ein bisschen wohnen.
1: Ja, ich habe ein bisschen ein Showchen von gemacht vandaag.

0: plus ich, Annette Humpe und ihre Schwester. Ja, sie war auch aktiv in der Band Ideal, Neue Welle, ja. Monotomie. Dat was een heel grote hit. En ze heeft dus geschreven Kodo. Seit 2000 jaren leibt de erde ohne Liebe, weet je nog? Nou, dat was een hele grote hit.
1: Nee.
0: Kodo heette dat. Goed, ja, ik hou wel van Duitse muziek, merk
1: ik. Weet ik, ja. Nee. Nou, ik ook wel. En ik vond het ook een lekker nummer. Ja. Niet verkeerd.
0: Ik ga nog eens beluisteren. Misschien volgende week nog wat meer van deze Duitsers.
1: Ja, want we gaan volgende week dingen draaien die wij leuk vinden. Of herontdekt hebben, of wat dan ook. Ja.
0: Vergeten zijn.
1: Ja, en die nodig weer eens een keer op de radio gehoord
0: Uit
1: moeten worden.
0: Uit het stof.
1: Dat gaan we doen. Oké, ik heb gezegd ik ga de grote bands draaien. En ik heb de Stones gehad, de Beatles en de Who. En de Ramones. Nou, een band die mij vroeger al heel na en hart lag. The Pretty Things. Ik vond ze eigenlijk beter dan de Stones. Ze waren nog ruiger dan de Stones. En die hebben een geweldige nummers uitgebracht. Een geweldige LP uitgebracht. De eerste LP, daar staan alleen maar topnummers op. Het grappige is, ik lees hier op Wikipedia of all places, dat de LP moest worden opgenomen. Er kwam een producer binnen en die zag een drummer, Fifth Prince. En die lag brakend achter zijn drumstel. En die is gelijk weggerend. Die dacht, hier begin ik niet aan. Dus iemand anders heeft het overgenomen. En binnen 48 uur stond daar die eerste LP stond daar klaar. En wat een LP. Dat de hoes. Dat is een van de allermooiste hoesen die ik ken.
0: Dat schilderij.
1: Het Rembrandt schilderij zou ik bijna
0: Frans
1: willen zeggen.
0: Frans Hals bijna.
1: Frans Hals ook, maar ook een beetje staalmeestersachtig.
0: Ja, ja.
1: Het is zo een mooie hoes. Geweldig. Maar wat erop staat is ook geweldig. En gek genoeg, Annie, I Need, dat nummer dat ik ga draaien, dat is een eigen compositie van Dick Taylor, die de Stones had verlaten om in The Pretty Things verder te gaan. Daar komt-ie.

0: Ah, dat waren de Pretty Things. En Fik, terecht zeg jij, dat zijn de Engelse Q65. Of Q65 is de Nederlandse de Pretty Things. Zelfde soort muziek, zelfde band.
1: Ja, het rammelt ook zo lekker.
0: Heerlijk, ja.
1: Ja. Een beetje slechte muziek, daar houden we wel van.
0: Jawel, de Pretty Things, daar mag je niet aankomen. Dat vind ik geweldig.
1: Ja. Dan nu iets heel anders.
0: Een singeltje weer.
1: Ja, Ik Ben Anders zingt Randy Newman. I'm Different.

0: Randy Newman, I'm Different. Ik zei net al tegen Bart, die draaien we bijna nooit, Randy Newman.
1: Nee.
0: Het is geen echte rocker, maar hij heeft heel veel composities gemaakt. Ook voor anderen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Nou ja,
1: Mama Told Me Not To Come.
0: Ja,
1: dat
0: is een prachtig nummer
1: van
0: hem.
1: Ja. Three Dog Night, daar kende ik het vooral van. Maar het was een nummer van hem. Maar hij heeft wel meer hele mooie
0: Ik heb een cd met 20 composities van Randy Newman door anderen gezongen. Nou, er zitten heel veel hits bij.
1: Volgende week
0: We gaan volgende week een beetje uit het stof, door het stof. En jij hebt heel veel nieuwe platen gekocht, heb ik de indruk.
1: Ook, maar ik heb ook oude dingen afgestoft. Dus het wordt heel leuk, ik heb er zin in.
0: Ja, mooi zo.
1: Mooi. Ik blijf een beetje dan maar toch bij de Engelse grootheden. En dan mogen we de Yardbirds natuurlijk ook niet vergeten. Met Eric Clapton in de gelederen dit keer. I Ain't Got You.

0: Vrouwen genoeg, maar ik heb jou helaas niet. Ja, triest, jammer.
1: Zo is het. Wil Ture, hè? Dat is een zanger die wij ook nooit zullen draaien.
0: Nee, klopt.
1: Zijn grootste hit, die ken je wel, hè? Ik ben zo eenzaam zonder jou.
0: Ja.
1: Er zijn er, geloof ik, 1 miljoen exemplaren alleen al van in België verkocht voor dat nummer. Wiltura was altijd zwaar gefrustreerd dat hij nooit doorbrak in Nederland. Nee, hij werd bij de grens al tegengehouden. Ja, dat heb je met sommige artiesten. Zo'n keurig gekapte man, maar we hadden er geen behoefte aan. Nou, Kamagurka. Die heeft ook een aantal LP's opgenomen. De pijn van het zijn. En moord is een volkskun uit. Om een paar van zijn hits te noemen. Hij heeft zich ook overgegeven aan ik ben zo eenzaam zonder jou. Maar hij heeft de tekst aanmerkelijk verbeterd. Als Camille Kafka en Co. heeft hij een cd opgenomen. En daarom zingt hij ik ben zo eenzaam zonder mij.

0: tout court.
1: Ja, het is niet de beste zanger, maar zijn teksten die vergoeden veel. Hij heeft ook een nummer geschreven over het Belgische leger. Weet je hoe dat heet?
2: Nee.
1: Het is een klein leger, maar een dik leger.
2: Nou ja, dat doet hij goed.
1: Kamil Gorka, alias Kamil Kafka en Co. Eenzaam zonder mij.
2: Mooi. We hebben nog een paar nummers te gaan, denk ik. Misschien nog één. Misschien.
1: Ja, wat ligt eraan?
2: Ja, nee. Één nummer. En dan gaan we eruit met onze tune. En dan zijn we volgende week terug met allemaal leuke dingen weer.
1: Ja. Uit het stof.
2: Precies. Nou, nog één band uit, ja, niet uit Engeland nu dit keer, maar Dem mag toch ook niet ontbreken, vind
1: tuurlijk,
2: ik.
1: Tuurlijk.
2: En een heel mooi nummer van Dem. I'm Gonna Dress in Black. Tot de volgende week.

40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. De Europese gasprijs bereikt het hoogste niveau sinds 2023, nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de straat van Hormuz deden verdwijnen. Op handelsplaats TTF steeg de gasprijs dinsdag met 6% tot €74 per megawattuur, mede doordat golfstaten deze zeestraat gebruiken voor vloeibaar aardgastransport. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van €3 op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand €35 miljoen op. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.